0: Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden... met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij?

0: is de nieuwsupdate.
1: Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT. You know.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt-het-vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: daar lig in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldde Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft het nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar, waarbij de politie en de ME aanwezig waren om de groepen gescheiden te houden. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen, en daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw met 2,7% omhoog, omdat het kabinet ze laat meestijgen met de inflatie. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes, en ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. De reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wil de rapper liever niet in Nederland te hebben, omdat hij zich in het verleden meermaals antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

0: geboren.
1: Goedemorgen. Dit is Radio BNT.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

is Radio BMT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BMT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BMT Middagshow. Radio BMT.

0: Day. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Hey, mannen!
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
10: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. De komende maanden zullen nog tientallen andere betrokkenen worden gehoord. Met deze verhoren hoopt de enquêtecommissie nieuwe feiten naar boven te halen. De verwachting is dat het eindverslag begin volgend jaar klaar zal zijn. Onderhandelaars van de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen. Dat meldt Amerikaanse bronnen. Dit moet ruimte bieden voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord bevat naar verluid ook afspraken over het opheffen van de scheepvaartbeperkingen in de straat van Hormuz. Iran heeft dit nieuws nog niet bevestigd. In zowel Uithoorn als Deventer zijn gisteravond demonstraties gehouden rond de komst van asielopvang. Voor- en tegenstanders stonden in beide steden tegenover elkaar. In Uithoorn zijn plannen om 250 asielzoekers op te vangen. En daar werd de sfeer rond 9 uur grimmig. Volgens de verslaggever stonden tegenstanders na een speech van PVV-leider Geert Wilders oog in oog met de voorstanders. Hierbij werd onder meer gegooid met eieren, glas en blauwe verf. En de verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog met 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de stijging. Het weer nog. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk stijgt het kwik naar een tropische 30 tot 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Erik Kreutzer.

Don't Waste My Time. Ja, volgens mij ken je deze man ook van de hit 1990. Hey vrienden, we zeggen welkom. Het is bijna weekend. Alweer vrijdag.

Camilla Cabello. En don't go yet. Ga nog niet weg. Blijf nog bij BNT. Robert van Hemert en Donny hadden wij daarvoor. Hey, moet dat nou? Een direct. Ja, de vrijdag 29 mei. La Souris, een fatbike verkoper met vestigingen in Nederland en België. Die heeft een investering van 6,5 miljoen euro ontvangen van de ING-bank. En met dat geld willen bedrijven onder meer verder gaan uitbreiden naar het buitenland. We willen enerzijds meer naar het buitenland, zodat we niet afhankelijk zijn van alleen de Nederlandse markt, zegt de topman Armando Muis. Ook in België en Duitsland neemt de behoefte aan een kleine mobiliteit volgens hem toe. En omdat meer mensen in grote steden gaan wonen, en La Souris heeft momenteel 25 winkels in Nederland en 5 in België. Het is voor ons nog een wereld te winnen in België en Duitsland. De vraag naar elektrische mobiliteit blijft stijgen. Ja, La Souris heeft ook de gemeente Enschede voor de rechter gesleept, hè? Vanwege het fatbike-verbod. Ja, en dan de gymvaardigheid van kinderen is in 7 jaar tijd nauwelijks veranderd. Hoewel hun gemiddelde schermtijd is toegenomen, zijn hun beweegvaardigheden niet achteruit gegaan. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beweegbare vaardigheid van leerlingen uit groep 8. En dat onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Kenningsinstituut Onderwijs. En samen met de onderwijsinspectie hebben ze dat gedaan.

dat die genoeg bewegen. En dan het bedrijf achter ticketveiling.nl. Die heeft een boete gekregen van €270.000. Deelnemers aan de online veilingen die dachten namelijk dat ze tegen andere mensen aan het bieden waren. Maar in werkelijkheid ging het om een biedbot. En daardoor gingen de prijzen op oneerlijke manier omhoog.

0: Ja, de jaren 90 voor NSYNC, Tearing Up My Heart. Daarvoor Pitbull en Kesha Timber. En uit de 80's hadden wij voor je Sal Lee Ralph en In The Evening. Het is 7:30, een goede ochtend. We kijken even naar buiten. Het wordt vandaag ook weer zeer warm weer. Met hier in het zuiden ruim 30 graden. Ja, in de loop van de vanmiddag treedt er aan de kust een beetje verkoeling door de wind. Later in het oosten en zuidoosten van het land krijgen we meerdere stevige onweersbuien. En hagel en zware windstoten. Morgen en zondag wordt het minder heet. Het is morgen wel nog zomers warm. En na het weekend krijgen we dan een omslagkans en krijgen we meer kans op regen. Nou, het is rustig op de Nederlandse wegen. Er zijn op dit moment geen snelheidscontroles en geen files.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. MBO-studenten in Limburg kampen met een tekort van zo'n 135 stageplekken, meldt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vooral in de sectoren zorg, welzijn, ICT en techniek is het lastig om een plek te vinden. Scholen zoals Gildeopleidingen en het Vista College verklaren dat bedrijven door de hoge werkdruk te weinig personeel hebben om stagiairs te begeleiden. Daarnaast zijn werkgevers terughoudend omdat er een wet aankomt die stagevergoedingen verplicht stelt. Hoewel er nu nog geen studievertraging is, vrezen de scholen dat dit op termijn onvermijdelijk wordt. Vliegtuigspotters hebben gistermiddag urenlang in de rij gestaan bij vliegbasis Geelse Rijen voor een zeldzame verschijning, een historische MIG-17. De 68 jaar oude straaljager, die stamt uit de Koude Oorlog, maakte op weg van Polen naar een vliegshow in Engeland een tussenstop in Brabant om bij te tanken. Omdat er wereldwijd naar schatting nog maar 15 vliegende exemplaren van dit type bestaan, trok de landing enorm veel bekijks. Veel spotters reisden van heinde en verre om dit vliegende stuk erfgoed in het echt te kunnen fotograferen in Brabant. En op de N276 bij Sint-Joost is gisteravond rond 22:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst en vervolgens volledig uitgebrand. De bestuurder raakte door de klap bekneld, maar kon net op tijd door toegesnelde politieagenten uit het brandende wrak worden bevrijd en in veiligheid worden gebracht. De brandweer moest de brand extra voorzichtig blussen, omdat er vermoedelijk lachgascilinders in de auto lagen die konden ontploffen. De weg is urenlang afgesloten geweest voor berging en technisch onderzoek naar de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Ralph Sanchez. Daarvoor de Guru Josh Project Infinity. En Sienna Spyro uit de top 40 met Material Lover. Nou, het is bijna 7:45. Goeie ochtend. Onderweg naar je werk. Is dit Radio BNT. Nieuws uit de showbiz. Leo, de zoon van Jamie Vaas en Lil Kleine, die begint steeds meer te praten. Volgens Jamie maakt haar 6-jarige zoon, die non-verbaal autisme heeft, opvallende ontwikkelingen door. En op haar Instagram stories deelt Jamie een video waarop te horen is hoe Leo woorden als mama, opa, oma en Leo uitspreekt, terwijl hij familieleden aanwijst op een foto. Ja, volgens Jamie voelt ieder nieuw woord als een bijzonder moment. En ze denkt dat hun recente verhuizing naar Bali een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van Leo.

dan Kanye West die mag over ruim een week optreden in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft na veel commotie een evenementenvergunning verleend voor beide concerten. Ja, en gisteren werd bekend dat Matthijs van Nieuwkerk die keert na 4 jaar terug op de televisie. De presentator gaat voor SBS samen met de zangeres Shemma Roos een muzikaal programma presenteren over Aretha Franklin. Yada Borsato is komende zaterdag niet te zien tijdens het slotfeest van Alkmaar Pride. De zangeres die raakte afgelopen zondag betrokken bij een auto-ongeluk op Ibiza, waarbij ook haar moeder Leontien gewond raakte. Samantha Steenwijk die neemt morgen haar plek over. En ik zag voorbij komen dat de vader van de zanger Mart Hoogkamer, die is op tweede Pinksterdag aangehouden na een politieactie in Leiden, waarbij ook een helikopter is ingezet. Dat heeft de Telegraaf bekendgemaakt.

Katy Perry en Calvin Harris, Fields With Me. En daarvoor Sister Sledge en Lost In Music, bijna 8 uur. Zag dat KPN, die gaat met het moederbedrijf van de Lidl een eigen clouddienst oprichten. Zodat we niet meer naar de Amerikaanse clouddiensten hoeven te gaan, maar hier in Europa kunnen blijven en wij dan hier in Nederland. Dus dat is misschien wel, misschien wel blij dat we alles hier in Nederland kunnen houden. Nou, zometeen naar achterbij terug met onder andere de Wat Wakker Plaat. Heb je iets te melden, laat het weten via radiobnt.nl.

0: Day. Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De omstreden bezuiniging van ruim €170 miljoen op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. Vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Vanaf vandaag kan het publiek ook live meekijken met dit onderzoek. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins komen als eerste vertellen over het begin van de crisis. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT. Erik

ik denk 30 graden vandaag. Laten we beginnen met wat zomerse muziek. Jaren 80, Gloria Estefan en de Miami Sound Machine, de Conga. Vrienden, je weekend komt eraan. Nog even volhouden. Je laatste werkdag gaat van start.

Ja, de beste muziek hoor je hier, Radio BNT. En Pink. Never Gonna Not Dance Again. André Hazes en Macht Hoogkamer, Zij Is Van Mij. En Afrojack, Sia en David Guetta. Ja, de vrijdag. Ik zag dat de Chinese webwinkel Temu... die doet schijnbaar te weinig om de verkoop van illegale producten... van het platform te weren. En daarom legt de Europese Commissie het bedrijf nu een boete op... van 200 miljoen euro. Ja, volgens de commissie overtreedt de webwinkel... de digitale wetgeving van de Europese Unie. En ook de Chinese webwinkel Shine is in het vizier van de Europese Unie. Dit vanwege de verkoop van illegale producten... zoals bijvoorbeeld sekspoppen die op kinderen lijken... en het verslavende ontwerp van de website. En daarmee zou Shine mogelijk ook in overtreding zijn... met dezelfde digitale wetten. Ja, en Brussel heeft er wel weer goedkeuring gegeven... voor de fusie tussen de Zweedse-Deense zuivelcoöperatie Arla Foods... het Duitse DMK en het Nederlandse DOC-kaas. Brussel concludeerde dat het samenvoegen geen mededingingsproblemen oplevert... in de Europese economische ruimte. En Arla, DMK en het Drentse Overijsselse coöperatiekaas... zijn zuivelcoöperaties die rauwe melk ophalen bij aangesloten boeren... en die weer verwerken tot producten met verse melk, boter, yoghurt, room, kaas en voedingsmiddelen.

Ja, en dan naar Renault gaan ook Kia en Hyundai het mogelijk maken om met elektrische auto's stroom terug te gaan leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Vooralsnog gaat het bij de twee Zuid-Koreaanse automerken om een proef met 80 auto's. Ja, en ze gaan samenwerken met Vattenfall. En eigenaren van een Kia of een Hyundai die kunnen gratis de benodigde laadpaal thuis geïnstalleerd krijgen. En vervolgens kunnen ze een half jaar lang ook maximaal 500 euro korting krijgen op hun laadkosten.

0: Ja, onderweg naar je werk met de muziek van BNT en Pharrell Williams.
1: De Word Wakker plaat.
0: Even kijken, we kregen een berichtje binnen via radio.bnt.nl via de WhatsApp van Ruud Driessen. Hallo, Radio BNT. We zijn hier in Roermond een keuken aan het plaatsen. Zouden jullie Ferry de Lits willen draaien met Viva Cerveza? We verheugen ons op ons biertje strakjes na het werk. Nou, beste Ruud Driessen, daar in Roermond. We gaan hem voor jullie draaien.
1: De

0: Allee, hoppa. Ja, Ruud Dries vroeg me aan een keuken aan het plaatsen in Roermond. Ferry de Lid, een Viva Cerveza. Nou, het is 8:30 geweest. We kijken even naar buiten. Het wordt vandaag zeer warm. Met landinwaarts ruim 30 graden. In de loop van vanmiddag krijgen we wel te maken met een beetje verkoeling en wat regen en hagel en onweersbuien. Maar dat is waarschijnlijk in aan de kust en in het oosten en zuidoosten van het land. Hier in het zuiden van Nederland zou het schijnbaar droog blijven. Morgen wordt het dan iets minder warm. Maar we krijgen hier in het zuiden van Nederland kans op regen. De temperatuur zal liggen rond een graadje of 25. Zondag ook weer enkele onweersbuien. De felste buien zijn voor het oosten, maar in heel Nederland is er kans op regen. Ook zijn er zonnige perioden. En zal de temperatuur gaan liggen tussen de 22 en 25 graden. Nou, Flitsmeister meldt een controle op de A76 tussen Geleen en Heerlen. Dan moet je even opletten bij 16.7.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. MBO-studenten in Limburg kampen met een tekort van zo'n 135 stageplekken, meldt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vooral in de sectoren zorg, welzijn, ICT en techniek is het lastig om een plek te vinden. Scholen zoals Gildeopleidingen en het Vista College verklaren dat bedrijven door de hoge werkdruk te weinig personeel hebben om stagiairs te begeleiden. Daarnaast zijn werkgevers terughoudend omdat er een wet aankomt die stagevergoedingen verplicht stelt. Hoewel er nu nog geen studievertraging is, vrezen de scholen dat dit op termijn onvermijdelijk wordt. Vliegtuigspotters hebben gistermiddag urenlang in de rij gestaan bij vliegbasis Geelse Rijen voor een zeldzame verschijning, een historische MIG-17. De 68 jaar oude straaljager, die stamt uit de Koude Oorlog, maakte op weg van Polen naar een vliegshow in Engeland een tussenstop in Brabant om bij te tanken. Omdat er wereldwijd naar schatting nog maar 15 vliegende exemplaren van dit type bestaan, trok de landing enorm veel bekijks. Veel spotters reisden van heinde en verre om dit vliegende stuk erfgoed in het echt te kunnen fotograferen in Brabant. En op de N276 bij Sint-Joost is gisteravond rond 10:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst en vervolgens volledig uitgebrand. De bestuurder raakte door de klap bekneld, maar kon net op tijd door toegesnelde politieagenten uit het brandende wrak worden bevrijd en in veiligheid worden gebracht. De brandweer moest de brand extra voorzichtig blussen, omdat er vermoedelijk lachgascilinders in de auto lagen die konden ontploffen. De weg is urenlang afgesloten geweest voor berging en technisch onderzoek naar de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ja, hij heeft onlangs muziek uitgebracht met Ed Sheeran, deze Martin Garrix.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Ja, told you so. Daarvoor Rodden Keating, Life is a Rollercoaster. En daarvoor een nieuw liedje van DJ Fudge met Tia Collins. Beetje disco-achtig. Ja, nieuws uit de showbiz. Opnieuw neemt een kind van Angelina Jolie en Brad Pitt afstand van de achternaam van zijn vader. Ja, de zoon Maddox die heeft namelijk juridische stappen gezet om de naam Pitt te gaan schrappen. Ja, Brad Pitt die zou al jarenlang een moeizame relatie hebben met zijn 6 kinderen. En dan een Oostenrijkse rechtbank die heeft Baron A. gisteren veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het plannen van een aanslag bij een concert van Taylor Swift in Wenen. En vanwege de dreiging gingen 3 shows van de Amerikaanse zangeres bijna 2 jaar geleden niet door. En dan prinses Elisabeth van België. Die heeft officieel haar diploma binnen. Tijdens een ceremonie op de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard mocht ze haar papiertje voor het succesvol afronden van de master ophalen. Ja, en dan Wolter Kroes, die is door de jaren heen zo vergroeid geraakt met zijn hit Viva Hollandia dat hij verwacht dat het nummer ook op zijn uitvaart te horen zal zijn. Ik hoop dat als mijn kist ooit naar beneden zakt, dat ze dan draaien, we zijn er weer bij. Ja, Viva Hollandia, dat zullen we waarschijnlijk de komende maand weer vaak gaan draaien. Hè? In verband met het WK voetbal. En dan het leven van Celine Dion, die wordt verfilmd. Haar broer is bezig met de ontwikkeling van een dramaserie gebaseerd op met name de jeugd van de Canadese zangeres. Dat heeft het Amerikaanse vakblad Deadline Magazine gisteren bekendgemaakt. Ja, Jan Smit vindt de aankomende toppersconcerten een fijne afleiding van zijn scheiding. Het gaat naar omstandigheden goed met mij, zegt hij tegen onze vrienden van RTL Boulevard.

Does Heaven Must Be Missing an Angel? Ik heb de jarige artiesten voor je voor deze vrijdag 29 mei. Rutger Kastekrum, de Nederlandse presentator, die wordt vandaag 47. Noel Gallagher, de Britse zanger van Oasis, 59 geworden. Amerikaanse zangeres van Like the Way I Do, dat is Melissa Etheridge. Draaien wij regelmatig op BNT, die wordt vandaag 65. Willem Holleder, de bekende Nederlandse crimineel, die wordt vandaag 68 jaar. De zus van Michael Jackson, is LaToya, die wordt vandaag 70. Francis Rossi, de Engelse zanger, gitarist en de oprichter van Status Quo. Die wordt vandaag 77 jaar. Oostenrijkse slagerzanger Semino Rossi is vandaag jarig. Die wordt vandaag 64. En vandaag is ook jarig. We gaan even naar Engeland. De Britse zangeres Melanie Brown, Mel B, van de Spice Girls. Ze wordt vandaag 51 jaar.

0: thee. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
1: Boost yourself.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... Aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Total.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
15: Bij een grote brand op het terrein van een verkoper van brommobielen in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is enorm. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. De omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg is voorlopig van de baan. Minister Sterk heeft gisteravond laten weten dat ze elders op haar begroting een potje geld heeft gevonden om de bezuinigingen in elk geval met een jaar uit te stellen. Zorginstellingen zijn opgelucht en blij met het besluit, dat zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bekker. Asielminister Bart van den Brink heeft gisteravond een onverwacht bezoek gebracht aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tijdens zijn bezoek herhaalde hij zijn dringende oproep aan Nederlandse gemeenten om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. De minister sprak met medewerkers van het COA en met asielzoekers die niet konden worden toegelaten. En de verkeersboetes gaan volgend jaar omhoog met zo'n 2,7%. Veel mensen ergeren zich aan de hoogte van de boetes. En ook de Tweede Kamer zelf zet grote vraagtekens bij de stijgingen. Toch houdt het kabinet vast aan de verhoging. En de reden hiervoor is dat de overheid de inkomsten uit de boetes hard nodig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT. Erik Kreutzer.

lekkere zomerse muziek op BNT. Another en Talk to You. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is het laatste gedeelte van de BNT ochtendshow. Ben ik op zoek naar wat verzoekblaadjes voor straks in de top 3. Laat ons weten via radio bnt.nl.

John Mayer, Last Train Home. Ja, ik word blij. Er wordt namelijk muziek aangevraagd van Benny Rivers. Heerlijk. Voor John Mayer, René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. En The Village People hadden wij voor je met YMCA. Vrijdag 29 mei, een goede ochtend. De ING-bank die voegt zich bij de rij van banken die de mogelijkheden beperken bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Vanaf 23 juli mag je met een aflossingsvrije hypotheek maximaal 30% van de woningwaarde financieren. Ja, en bij woningen tot 1 miljoen euro wordt maximaal 150.000 euro aflossingsvrij.

Ja, de nieuwe regels die gelden trouwens wel voor een verhoging of het omzetten naar een aflossingsvrije hypotheek. Of voor tweede hypotheken. En klanten die hun bestaande hypotheek willen verlengen, die kunnen hun huidige aflossingsvrije leningsdeel behouden tot maximaal 50% van de woningwaarde. Ja, en dan het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Die gaat binnenkort waarschijnlijk naar de beurs. En die streeft momenteel naar een waardering van minimaal 1,8 biljoen dollar. Dat heeft het persbureau Bloomberg gisteren bekendgemaakt. Ja, en Luke Littler die heeft gisteren voor de tweede keer de Premier League titel veroverd qua darten. De tweevoudige wereldkampioen uit Engeland. Die was in de spannende finale in Londen te sterk voor zijn landgenoot en titelverdediger Luke Humphries.

0: Bobby Brown en Took and Play That Game. Nou, even een update van Flitsmeister A27. Tussen Utrecht en Gorinchem wordt gecontroleerd bij 55,9. En ik heb voor je de A73 tussen Venlo en Venraai. Daar zijn ze aan het controleren bij 61,1.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file door een kapotte vrachtwagen op de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Knoopend Leenrijden en Gelder op 4 kilometer file. De rechterrijstrook is tot 1:10 dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. MBO-studenten in Limburg kampen met een tekort van zo'n 135 stageplekken, meldt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vooral in de sectoren zorg, welzijn, ICT en techniek is het lastig om een plek te vinden. Scholen zoals Gildeopleidingen en het Vista College verklaren dat bedrijven door de hoge werkdruk te weinig personeel hebben om stagiairs te begeleiden. Daarnaast zijn werkgevers terughoudend omdat er een wet aankomt die stagevergoedingen verplicht stelt. Hoewel er nu nog geen studievertraging is, vrezen de scholen dat dit op termijn onvermijdelijk wordt. Vliegtuigspotters hebben gistermiddag urenlang in de rij gestaan bij vliegbasis Geelse Rijen voor een zeldzame verschijning, een historische MIG-17. De 68 jaar oude straaljager, die stamt uit de Koude Oorlog, maakte op weg van Polen naar een vliegzoo in Engeland een tussenstop in Brabant om bij te tanken. Omdat er wereldwijd naar schatting nog maar 15 vliegende exemplaren van dit type bestaan, trok de landing enorm veel bekijks. Veel spotters reisden van heinde en verre om dit vliegende stuk erfgoed in het echt te kunnen fotograferen in Brabant. En op de N276 bij Sint-Joost is gisteravond rond 10:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst en vervolgens volledig uitgebrand. De bestuurder raakte door de klap bekneld, maar kon net op tijd door toegesnelde politieagenten uit het brandende wrak worden bevrijd en in veiligheid worden gebracht. De brandweer moest de brand extra voorzichtig blussen, omdat er vermoedelijk lachgascilinders in de auto lagen die konden ontploffen. De weg is urenlang afgesloten geweest voor berging en technisch onderzoek naar de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Alok hoorde je, Deep Down.
1: De favoriete top 3.
0: Daarvoor Mr. Robbie Williams, Feel en Son Mieux. Die hebben een album uitgebracht, 24 Hours. En dit was het gelijknamige liedje. Ja, ja. Ik zag dat de politie heeft samen met het Nationaal Cybersecurity Centrum een groot netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. De servers die stuurden minstens 17 miljoen computers, tablets en telefoons aan om cyberaanvallen uit te voeren.

0: prijzen die de Nederlandse industriebedrijven voor hun goederen vragen zijn in april fors gestegen. Volgens het statistiekbureau CBS lagen de afzetprijzen gemiddeld 4,9% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Ja, alles wordt duurder. Alles. Even kijken. Ja, Krutser is blij, want we kregen een verzoekplaatje binnen van Krit Smeets uit Maastricht. Hallo BNT, graag Toto met Afrika. Ja, die gaan we draaien op 3. Op 2 gaan we draaien Flo Rida, I Don't Like It, I Love It. En op 1. Linda uit Boshoven stuurt. Hey, hallo BNT, luister al een tijdje. Benny Rivers, graag. Graag. Nou, beste Linda, die gaan we draaien op nummer 1. Straks is veel plezier met Duncan in de middag en Roger Schepers. En allemaal een heel fijn weekend.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Verzekering, nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Voor slechts €3 had jouw reclame hier kunnen zitten. Maar €3. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. Bij een grote brand op het terrein van een brommobielverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. Hoewel niemand gewond is geraakt, is de schade groot. En hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk. En vandaag is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronaperiode onderzoekt. Al jaren bestudeert deze commissie, die op dit moment bestaat uit 5 Tweede Kamerleden, het coronabeleid. Ook het publiek kan vandaag live meekijken met het onderzoek. En viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins zijn de spitsafbijters. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden wordt zeer warme lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur aan het eind van de ochtend al tussen 23 en 28 graden ligt. Uiteindelijk wordt het vandaag 30 tot lokaal 33 graden. Later vandaag neemt met name in het zuidoosten de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. MBO-studenten in Limburg kampen met een tekort van zo'n 135 stageplekken, meldt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vooral in de sectoren zorg, welzijn, ICT en techniek is het lastig om een plek te vinden. Scholen zoals Gildeopleidingen en het Vista College verklaren dat bedrijven door de hoge werkdruk te weinig personeel hebben om stagiairs te begeleiden. Daarnaast zijn werkgevers terughoudend omdat er een wet aankomt die stagevergoedingen verplicht stelt. Hoewel er nu nog geen studievertraging is, vrezen de scholen dat dit op termijn onvermijdelijk wordt. Vliegtuigspotters hebben gistermiddag urenlang in de rij gestaan bij vliegbasis Geelse Rijen voor een zeldzame verschijning, een historische MIG-17. De 68 jaar oude straaljager, die stamt uit de Koude Oorlog, maakte op weg van Polen naar een vliegshow in Engeland een tussenstop in Brabant om bij te tanken. Omdat er wereldwijd naar schatting nog maar 15 vliegende exemplaren van dit type bestaan, trok de landing enorm veel bekijks. Veel spotters reisden van heinde en verre om dit vliegende stuk erfgoed in het echt te kunnen fotograferen in Brabant. En op de N276 bij Sint-Joost is gisteravond rond 22:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst en vervolgens volledig uitgebrand. De bestuurder raakte door de klap bekneld, maar kon net op tijd door toegesnelde politieagenten uit het brandende wrak worden bevrijd en in veiligheid worden gebracht. De brandweer moest de brand extra voorzichtig blussen, omdat er vermoedelijk lachgascilinders in de auto lagen die konden ontploffen. De weg is urenlang afgesloten geweest voor berging en technisch onderzoek naar de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

12 uur in de Baarse Tijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is In de Baarse Tijd.

0: BNT.
1: BNT. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Op de lanceerbasis in Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida is afgelopen nacht een enorme explosie geweest. De New Glenn-raket van ruimtebedrijf Blue Origin is daar per ongeluk ontploft tijdens een motortest. De klap was zo groot dat huizen de omgeving op hun grondvesten stonden te schudden. Volgens het bedrijf van miljardair Jeff Bezos deed het incident zich voor tijdens een zogenoemde hot fire test. Dan worden de raketmotoren volledig ontstoken terwijl de raket stevig verankerd blijft op het lanceerplatform. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt. De Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden. Dat heeft de Israëlische ambassadeur bekendgemaakt op X. Hij heeft aangegeven de banden met de VN-secretaris-generaal Guterres te verbreken. Het jaarlijkse rapport over seksueel geweld in conflicten is door de VN nog niet openbaar gemaakt, maar Israël deelde het al wel. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone en dat leidde tot een explosie en een brand op de 10e verdieping. Het incident vond plaats in een stad vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond en tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd. Veel is nog onduidelijk. Volgens een correspondent is het nog niet bekend of het om een fout van Rusland ging of dat de route van de drone was verstoord door Oekraïnse antidronesystemen. En rapper Jay, voorheen bekend als Kanye West, staat volgende week toch in het Gelredome. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft gisteravond de vergunning verleend voor de concerten op 6 en 8 juni. De Tweede Kamer wilde de rapper liever niet in Nederland hebben, omdat hij zich in het verleden meerdere keren antisemitisch heeft uitgelaten. Het weer nog, het is vandaag erg warm, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. In het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 32 graden. Later vanmiddag neemt met name in het zuidoosten en oosten de kans op flinke onweersbuien toe. Morgen verloopt het weer droger, maar daarna breekt een wisselvallige periode aan. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. MBO-studenten in Limburg kampen met een tekort van zo'n 135 stageplekken, meldt de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Vooral in de sectoren zorg, welzijn, ICT en techniek is het lastig om een plek te vinden. Scholen zoals Gildeopleidingen en het Vista College verklaren dat bedrijven door de hoge werkdruk te weinig personeel hebben om stagiairs te begeleiden. Daarnaast zijn werkgevers terughoudend omdat er een wet aankomt die stagevergoedingen verplicht stelt. Hoewel er nu nog geen studievertraging is, vrezen de scholen dat dit op termijn onvermijdelijk wordt. Vliegtuigspotters hebben gistermiddag urenlang in de rij gestaan bij vliegbasis Geelse Rijen voor een zeldzame verschijning, een historische MIG-17. De 68 jaar oude straaljager, die stamt uit de Koude Oorlog, maakte op weg van Polen naar een vliegshow in Engeland een tussenstop in Brabant om bij te tanken. Omdat er wereldwijd naar schatting nog maar 15 vliegende exemplaren van dit type bestaan, trok de landing enorm veel bekijks. Veel spotters reisden van heinde en verre om dit vliegende stuk erfgoed in het echt te kunnen fotograferen in Brabant. En op de N276 bij Sint-Joost is gisteravond rond 22:30 een auto frontaal tegen een boom gebotst en vervolgens volledig uitgebrand. De bestuurder raakte door de klap bekneld, maar kon net op tijd door toegesnelde politieagenten uit het brandende wrak worden bevrijd en in veiligheid worden gebracht. De brandweer moest de brand extra voorzichtig blussen, omdat er vermoedelijk lachgascilinders in de auto lagen die konden ontploffen. De weg is urenlang afgesloten geweest voor berging en technisch onderzoek naar de toedracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: talk about?
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
6: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer €30 miljoen tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. De 28-jarige man uit Huizen, die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht, blijft 30 dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vandaag bepaald. Bij het gemeentehuis in Huizen werd op 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Deze lente komt volgens het KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur was 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Het warmterecord komt uit 2024 met 11,8 graden. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Duncan Fresh.
8: Ook zo'n zin in weekend? Komt goed uit, want het is vrijdagmiddag. Op naar het weekend met Fleming en Meteor zometeen.

Ahora listen.

Meteor Fleming en Niet Nodig. Daarvoor Weather Girls op Radio BNT. En de prognose van de dames, It's Raining Men. Nadat het gaat regenen, staat vast vandaag op deze broeierig warme vrijdag. Temperaturen lopen op tot 32 graden. En aan het einde van de middag en vooral vanavond trekken er enkele fikse onweersbuien over Limburg en Brabant. Met lokaal zelfs hagel, veel regen en zware windstoten. KNMI heeft ook code geel afgegeven, geldt vanaf 4 uur. Je bent gewaarschuwd. Fijn, het weekend komt eraan. Op BNT vieren we dat met James Hype, zometeen Ferrari. Per spoor komt eraan van Guus Meeuwis. En Shocking Sinners hier, Beautiful Girls. Hey, yo!

Ah, terugdenkend aan het Philips Stadion waar hij zo vaak stond met Goos met een zachte G. Guus Meeuwis in Van Gant. Jodde per spoor, kiddingering op Radio BNT. Je kunt hem wel gaan zien komend jaar op 3 april 2027. Dan staat hij in Ahoy Rotterdam. Gisteren bekend geworden. Je kunt nu al via de pre-sale tickets kopen. En anders morgen de openbare kaartverkoop gaat dan van start voor de show van Guus Meeuwis in Ahoy. Dat is 3 april, dus 2027. Nou, dat duurt nog wel even. Dichterbij in de toekomst is Soul to Soul zometeen op de radio. Back to Life komt eraan. En ook Douwe Bob ga je horen. Funny, naar Martin Garrix en Dean Lewis. Radio BNT en Used to Love.

0: niet hoe blij de buurt is met Douwe Bob die naast hen woont. Want hij heeft zijn zoontje een karaoke-microfoon gegeven. En ik weet niet of dat in jouw huis ook een fenomeen is, een karaoke-microfoon. Dat is irritant, joh, dat iemand er doorheen schreeuwt en 10 keer harder met een echo te horen is. En dat is nu elke ochtend in de woonplaats van Douwe Bob aan de hand, want het zoontje van Douwe Bob schreeuwt alleen maar nog door die microfoon. Nou ja, het is met de paplepel ingegoten, hè, die microfoon. Douwe Bob kan er ook wat van. Funny hoorde je op Radio BNT. Soul to Soul en ook Martin Garrix kwam voorbij. Op het station waar muziek je raakt en waar je zometeen een nieuw rijtje van 4 krijgt. Dat naar het regio nieuws en even kijken naar het weer. Ruime tijd zonnig, het kan 32 graden worden in Brabant en Limburg. De lucht is erg vochtig en daardoor ook onweersbuien mogelijk. Code geel vanaf 4 uur. Lokaal hagel, veel regen en zware windstoten mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat 2 grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten, zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsvondsten in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Peerke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de gasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de 2e plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De gasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigt op de 3e plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Hij is een wonderdokter in Turkije geweest, denk ik. Want ineens heeft hij een bos haar waar zelfs ik met flink wat haar nog jaloers op ben. Terwijl hij 2 weken geleden gewoon nog kaal was. Wat een wonderlijke wereld voor Teddy Swims, Bad Dreams op Radio BNT als laatste in het rijtje van 4. Met Pitbull daarvoor, Afrojack, Sia, David Guetta en ook de Communards. Don't Leave Me This Way, allemaal in het rijtje van 4 op Radio BNT. Van harte voor Mel B, ken je de tekst nog? So here's the story from A to Z. You wanna get with me, you better listen carefully. Alleen dan het stuk sneller in de rapverse van Wannabe. We vieren de verjaardag vandaag van Mel B. Van harte op deze vrijdag 29 mei. Is er Radio BNT richting de zomerse klanken van Adam Levine en Gym Class Heroes. Stereo Harza, de 90s classic van

0: Jim Class Heroes met Adam Levine en Stereo Hearts op BNT. Het station waar muziek je raakt en waar je zometeen nog meer muziek voor je kiezen krijgt tijdens de lunch. Dat allemaal om je lekker door die vrijdagmiddag heen te helpen. Op naar de Vrijmibo. Die gaat vanmiddag van start hier om 16:00 met Roosje Schepers en de Middagshow. Tot die tijd ben ik bij je, Duncan hier. Goedemiddag voor heel Limburg en Brabant. Ontvang je ons via DHB Plus of online via radiobnt.nl. Dit is een veelgebruikte track op bruiloften. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Maar eigenlijk is de track vooral neem het terug en stop met vechten en zeg gewoon ja tegen mij. Het is een stuk gewoon minder romantisch dan je denkt. Over welke track het gaat, hoor je zo meteen op Radio BNT.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-maarjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook 62.000 euro van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. Niemand had begin 2020 al kunnen inschatten hoe snel en massaal het coronavirus wereldwijd om zich heen zou grijpen. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij elke volgende uitbraak zou die eerste onzekere fase weer gebeuren, liet Koopmans weten. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Duncan Fresh.
7: Stop nou met vechten en zeg gewoon ja tegen mij. Het is eigenlijk minder romantisch dan je denkt, de track van Snow Patrol. Radio. Heel ze nu met Just Say Yes.

Senna, Donny en Waar Blijf Je Nou? En Snow Patrol, Just Say Yes. Veel gebruikt dus op bruiloften. Terwijl het eigenlijk een stuk minder romantisch is. De zanger heeft ruzie in de platen met een vrouw. En smeekt gewoon om te stoppen met vechten en ruzie maken. En gewoon ja te zeggen tegen elkaar. Ja, is niet echt romantisch. Maar ik snap dat je Just Say Yes op je bruiloft gewoon wilt draaien. Wat staat dan wel in die wedding top 10? Nou, onder andere Ed Sheeran. Meermaals John Legend, All of Me. En ook Bruno Mars met Marry You. Nou, Ed Sheeran hoor je zo meteen niet met een bruiloftplaat van hem, maar met Sapphire op de radio. En als we toch in die romantische liedjes zitten, dit is dat alles behalve. De vrouw vertelt aan George, ik ben zwanger. En George is daar helemaal niet blij mee.

hoe de tand destijds liedjes kan inhalen. In de 90's waren het nog 15 miljoen mensen. Nu zijn het ietsjes meer. Weet je nog, in de coronatijd, de versie van Snelle en Davina Michel, 17 miljoen mensen. Dus zij veel in de 90's, Fluitsma in Fantijn. Ed Sheeran daarvoor, Sapphire en Wham, Everything She Wants op Radio BNT. Op je vrijdag, die tropische, warme vrijdag. Richting ook wat onweersbuien straks. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Na nieuws uit de regio Rosmalen, want daar is gisteravond een kleinschalig drugslab ontdekt. De hulpdiensten kwamen de productieruimte voor synthetische drugs op het spoor na een brand in een appartement aan de burgemeester Molenaarhoeve. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden in het pand dat boven

dat boven een cafetaria ligt en omringd wordt door andere appartementen. En nadat het vuur was geblust, deden de brandweerlieden een opmerkelijke ontdekking. Ze stuitten namelijk op spullen voor drugsproductie, waaronder jerrycans. Landelijke faciliteit ontmantelen van de politie is geplaatst om de boel veilig te onderzoeken en te ruimen. Meer nieuws uit de regio op Radio BNT, waar je Bros zo meteen hoort. Ethisch classic die je misschien een beetje vergeten was. When Will I Be Famous, na Calvin Harris. Why wait to say, at least I did it my way.

0: zin in een nieuw rijtje van vier. Die hoor je zo meteen op Radio BNT. Vier hits non-stop achter elkaar met iemand uit Breda. Wie dat is, hoor je zo meteen na het regionieuws en het weer op Radio BNT. Het is nu nog lekker, hè? 30 à 32 graden in de regio. Gaat wel afkoelen zodra de neerslag gaat vallen. En dat gaat vanaf 4 uur vanmiddag gebeuren. Misschien al wat eerder. Vanaf 4 uur geldt code geel. Fikse onweersbuien. Lokaal met hagel, veel regen en zware windstoten. In de nacht vrijwel overal droog. Tot niet kouder dan 15 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt. Met opklaringen. Het wordt bij weinig wind wel weer broeierig warm. Op zaterdagmiddag 27 à 29 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsvondsten in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Pirke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de gasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De gasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigt op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

stond zij niet vorig jaar ergens in Amsterdam? Misschien was je er wel bij. Janet Jackson, All For You. Lekker uit de Zero's op Radio BNT. Het rijtje van vier sloten we daarmee af. Met ook Max en Andy Grammer, Supertramp en De Man uit Breda. De huisjesmelker al daar, hè? Tiesto en Lelo op Radio BNT. Van welke boyband was jij in de 90s? Was dat wellicht wel... Nou, wat hadden we allemaal? The Backstreet Boys, Take That, eind 90s hadden we natuurlijk ook. Of was je meer van Boyzone? In dat geval goed nieuws. Love Me For A Reason hoor je zo naar Becky.

0: wiel springt van mijn tanden. Want zoetsappig is deze van Boyzone. Love Me For A Reason op Radio BNT. Voor de laatste keer deze week ben je echt klaar voor...
1: De vertaalvraag.
0: Met hulp van jouw talenknobbel zoek ik titel en artiest van de track die ik zometeen na 2 uur ga draaien. Ik zoek titel en artiest bij deze opgave. Godin op de top van de berg, brandend als een zilveren vlam. Het toppunt van schoonheid en liefde en Venus was haar naam. Ze heeft het, ja baby, ze heeft het. Nou, die is niet heel moeilijk toch op deze vrijdagmiddag? Denk je te weten? Let me know, radiobnt.nl. Het goede antwoord in de vertaalvraag volgt zometeen naar Armin.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gaat.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil €8 miljoen afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook €62.000 van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De nieuwe OV-pas is ook in fysieke winkels te koop. Dat meldt de uitgever van de kaarten Translink. De nieuwe passen zijn een van de middelen waarmee reizigers voor de bus, tram of trein kunnen betalen via het systeem OVP, dat de huidige chipkaarten vervangt. Eind volgend jaar stopt de OV-chipkaart volledig. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden. Dat zei minister Van Weel van Justitie vandaag. De boetes stijgen net zo snel als de inflatie. Als Van Weel de boetes niet laat oplopen, dan komt hij jaarlijks ongeveer €30 miljoen tekort op zijn begroting. En dat gaat volgens hem ten koste van bijvoorbeeld de politie of de ME. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: De vertaalvraag.
13: Daar staat erin. Het goede antwoord is gegeven door Tanja via radiobnt.nl. Dit was de opgave. Godin op de top van de berg, brandend als een zilveren vlam. Het toppunt van schoonheid en liefde. Een Venus was haar naam. Ze heeft het in huis. Ja, baby, ze heeft het. Daar gaat het om. En dit was het goede antwoord.
10: Duncan Fresh.
13: Namelijk wat Tanja ook stuurde. Venus. Maar van wie dan?

Miles Smith, Now Horn en een advies voor de vrijdagmiddagspits. Drive safe. BNT. En Bananarama, Venus hoorde je op radio BNT. Mini frikandel, een bitterbal of wordt het toch een vlammetje? Wat kan ik zo meteen in de frituur laten zakken voor je op de vrijdagmiddagborrel die eraan komt? BNT met de Kid Laroi, Tina Turner zometeen. En dit zijn de Killers. I did my

cynisch toen Tina Turner in met haar comeback kwam destijds met deze track. En voilà, het werd gewoon een van haar grootste hits. Hadden ze maar niet zo cynisch moeten zijn. Tina Turner op Radio BNT, de Kid Laroi daarvoor in The Killers hoorde je ook nog. Veel muziek in de middag, onderweg naar je weekend. Duncan hier op BNT met Gerard Joling. Jawel, zometeen naar Mike Perry.

0: Alleen maar de allerbeste hits en classics zijn voor je geselecteerd vandaag. En morgen en de dag erna je vindt ze op Radio BNT. De fijnste playlist op je vrijdagmiddag met Bart Meadow en Kane Brown, Miles Hammett. Gerard Joling hoorde je, Maak Me Gek en Mike Perry, The Ocean. Nou, er komt een ocean omlaag, hè. Vanavond code geel, opgelet, want er zijn flink wat onweersbuien onderweg. Die volgen nadat we nog even genieten van 30 tot lokaal 32 graden vandaag. Fikse onweersbuien in code geel vanaf 4 uur. Lokaal met hagel, veel regen en zware windstoten. In de nacht blijft het overal droog in Limburg en Brabant. Dan nog zo'n 15 graden. En morgen overdag weer wisselend bewolkt met opklaringen. Tot bij weinig wind, broeierig warm, 27 en 29 graden. En uiteindelijk trekken ook weer onweersbuien over de provincie.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons kent ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsfondsen in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Pirke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de grasmat van het Philips Stadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De grasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigde op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks-PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT met Sam Veld, de man die Brabant wel is ontvlucht, want hij woont tegenwoordig in Amsterdam. Ja, Brabander, dat verdwijnt niet uit je natuurlijk. You're far away from home. Denk het te passen, denk. Kelly's Audio Track Me, nieuwe legend van Bebe Rexha en Faithless en ook Michael Jackson, Leave Me Alone. Allemaal in het rijtje van vier. Radio BNT, waar een bocht pasta in de 90's wel niet goed voor was. Ze zat in een restaurant en hoorde daardoor de speakers bepaalde achtergrondmuziek. En toen dacht Mariah Carey, hey, maar dit vind ik leuk. Het bleek een gigantische wereldhit uit de 70's te zijn van Harry Nilsson. En toch dacht ze, ik moet deze coveren voor mijn album Music Box. En zo geschiedde Without You, Mariah.

0: waanzinnige vrijdag knaller Supermoot en Tell Me Why op Radio BNT. Wat een waanzinnige track is dat. Het was ook de geboorte van Axel en Steve Angello. Dit nummer was hun allereerste grote samenwerking. Wisten wij veel dat ze een paar jaar later de Swedish House Mafia zouden zijn.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Op Radio BNT Supermotors en ook DNC Cake by the Ocean. Heeft het jou bekoord, deze muziek? Of ligt er toch al een plaat de hele dag in je geheugen waar je maar niet vanaf komt? Ben je al de hele dag mee aan het zingen met een plaat die helemaal niet op de radio is? Dan is dit je kans om hem op de radio te krijgen. Waar heb je zin in en wat kan ik zo meteen voor je draaien in de Radio BNT Takeover? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Let me know via de site radiobnt.nl. Trek het zo meteen naar Girls Aloud. Anton is nog onderweg en dit is eerst Lily Allen. Oh, he treats

0: door BNT.
1: BNT.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
13: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens hem meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die ze op internet lopen. Bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een aantal richtlijnen. Het Openbaar Ministerie wil €8 miljoen afpakken van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Het OM eist ook €62.000 van een 34-jarige neef van Promes. Dat meldt de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam vandaag. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Duncan Fresh. Ik ben blij met Teun, want die vroeg al iets aan voor de takeover. Namelijk Whitney Houston. Die draai ik zo meteen na Antoon. Radio. En eerst Girls Aloud.

Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: blijft de gemoederen bezighouden. Maar prinses Alexia wil er helemaal niks over kwijt. Het was een beetje ongemakkelijk vorige week, hè, toen een journalist vroeg aan Alexia: goh, heb jij nou eigenlijk een relatie met Antoon? Het werd allemaal een beetje ongemakkelijk. Het werd niet bevestigd, het werd ook niet ontkend. Hoe het zit, dat zullen we voorlopig nog niet weten.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Wel dat we Antoon draaiden en hallo op Radio BNT. Girls Aloud ervoor en Jump. Welkom en goedemiddag. Dit is Radio BNT. Het is je vrijdag. En op deze vrijdag hoor je ook een nieuwe ronde van de Takeover. De komende 20 minuten is de radio hartstikke van jou.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En waar heb je dan zin in? Wat wil je horen? Nou, Teun wist dat alvast te sturen via radiobnt.nl. Die ging voor Whitney Houston en How Will I Know?

Vanuit de file stuurde Fleur een berichtje via radio.bnt.nl voor haar favoriet van Roxette. BNT. Lekker mee blijven achter het stuur met It Must Have Been Love. Robert van Hemert en Donnie werd dan weer aangevraagd door... even kijken, Mees voor de bedrijfskantine in Horst. En Teun vroeg om Whitney Houston, How Will I Know? En zo vormen we samen de takeover. Tenminste, jij hebt het voor het zeggen. Wat wil je horen en wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Je hebt nog 10 minuten, de takeover is nog even bezig. Maar laat het me vooral weten via radio.bnt.nl. Energie hebben we nog even nodig richting het weekend. Groetjes van Niek voor The Human League en Don't You Want Me. Hoor je nu in de BNT Takeover.

Radio BNT. Rock zit ervoor en it must have been love. Elke werkdag rond 3:10 gaat hij in. De takeover 20 minuten lang. En inmiddels nog maar 1 track te gaan op deze vrijdagmiddag. Ingevuld door Isa, die heeft een berichtje gestuurd voor haar dochter. Ze is bezig met een van haar laatste rijlessen. En als het goed is, hebben ze Radio BNT in de auto aanstaan. Dus ze zou graag willen aanvragen een fijne track van Stromae.

0: Isa vroeg hem aan.
1: Voor haar dochter, die momenteel met een van haar laatste rijlessen bezig is als moeder, dan zal ze wel binnenkort examen moeten gaan doen. Stromae, alorum dans. Ik hoop dat je hem niet in de vangrail hebt geparkeerd, de dochter van Isa. Nee, veilige kilometers ook voor jou onderweg naar de vrijdagmiddagborrel. Dit was hem. Het einde van de takeover van vandaag. Maandag, weer een nieuwe ronde. Rond 10:50 weer de takeover op Radio BNT. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Shakira is onderweg. En ook Maroon 5 hoor je zo meteen na het regio nieuws. En het weer, het begint langzaam een beetje te borrelen. Hè? Vanaf 4:00 code geel. Met de mogelijk fikse onweersbuien. Lokaal met hagel, veel regen en zware windstoten. Momenteel nog zo'n 30 graden. Vannacht koelt het af. Niet kouder dan 15 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt met opklaringen. Het wordt bij weinig wind broeierig warm. Met op zaterdagmiddag temperaturen tussen 27 en 29 graden. En ook weer onweersbuien mogelijk.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsfondsen in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Peerke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de gasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De gasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigde op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Echt Only Love als laatste in dit rijtje van vier, maar ook Madonna, Shakira en Maroon 5 voor die Makes Me Wonder. Mag ik je iets laten horen? Ken je en herken je dit nummer van Edna Schwab? That's what's going on. Erg rauw, hè? Heel veel gitaren. Wat harder dan de versie die jij kent. Radio BNT. Misschien denk je wel, Edna Schwab, wat hebben die een slechte versie gemaakt van Natalie Imbruglia? Waren het niet dat Edna Schwab de band is die het origineel maakte van Thorn? En in de 90s dacht Natalie Imbruglia, weet je wat, ik kan hem wat vriendelijker maken. Wat vrolijker, wat meer lenteachtig. En dat werd de grote hit. Het is dus gewoon een cover van Natalie Imbruglia. Je hoort er nu met Thorn.

Taylor Swift, haar grote jaar, want ze gaat dit jaar trouwen. En The Hero hoorde je Natalie Imbruglia daarvoor en Torn. Mag ik de frituur aanzetten of prefereer je de airfryer? Hoe dan ook, de mini-snacks gaan zometeen in het vet. Na vieren de Vrijmibo middagshow. Met de Reus en Schepers hoort hem zometeen na vieren onderweg naar het weekend. En wat onweers bij je. Hou je taai, fijn weekend.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
0: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7.
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm

0: tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hé, hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Hongarije krijgt 16 miljard euro aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie von der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gazastrook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. 8 leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes, waar gisteren een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak rond 1 uur in de nacht uit in het midden van de slaapzaal. De politie verdenkt de 8 van brandstichting. Bij de brand zijn 16 leerlingen omgekomen en raakten er bijna 80 gewond. En dan het weer. In de loop van de middag kunnen er in het oosten stevige onweersbuien ontstaan met hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen de 24 graden op de Wadden en 32 in het oosten en zuidoosten. Ook vanavond kans op regen en onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Roger Schepers. We'll

1977, Stefke Mirakel, Stevie Wonder en Sir Duke op Radio BNT. Het is 4:08. Goedemiddag en welkom bij de laatste middagshow van mei. Het is 29 mei 2026. En tot 6:00 heet ik je vanuit de welkom bij de Vrij Meebo middagshow met donderende, denderende bitterballen. Want ja, vanaf nu, 4:00, zeggen de meteorologen, gaat code geel van start. En krijgen we zware regen, onweersbuien met hagel. En dat allemaal na een temperatuur vandaag tropisch warm van 32 graden. Het is op zich allemaal wel lekker, maar ik kan me ook wel voorstellen dat die warmte ergens een beetje omgezet moet worden. De druk moet van de ketel, zeg maar. Hè. Wat gaan we doen tussen nu en 6:00? Nou, 2 keren maximaal genieten, lekker lang luisteren aan je laten horen. Wat wil je horen? Het kan er een zijn uit de jaren 70, 80 of 90, een grote hit in een lekkere lange uitvoering. Kom maar door via radiobnt.nl. Laat je inspireren door radiobnt.nl/maximaal genieten. Als je even doorklikt, dan vind je daar een lange lijst met lange liedjes. Dat zou je kunnen inspireren. Maar als je denkt, nou, heb ik niet nodig. Ik heb zelf ook wel ideeën. Dan mag dat uiteraard ook. Onderweg naar een lekker vrij weekend met Limburgs mooiste in Heerlen. Onder andere in ieder geval. En dat is dan leuk. Hopelijk dat het weer een beetje zich gaat herstellen. Morgen en zondag wordt het op zich ook wel lekker zonnig. Dus dat gaat er allemaal niet echt verkeerd uitzien. En morgenmiddag dan ook wel weer kans op buien. Dus ja, ook daar rekening mee houden. Misschien valt het allemaal nog wel mee. Meestal als in het zuiden van het land code geel gemeld wordt, dan moeten we dat altijd daarna bekritiseren als viel wel mee. Maar goed, het zou natuurlijk ook eens gewoon mis kunnen zijn. Hè? Dus houd wel alles een beetje gewoon open.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan.

The Sign van Ace of Base op Radio BNT. Ze leken allemaal op elkaar toen die liedjes uitkwamen. The Wheel of Fortune, Don't Turn Around. En natuurlijk All That You Want, die grote hit in de jaren 90. En eigenlijk maakten ze gewoon hele leuke muziek. Dubbele tijdmelding op de radio, vrienden. 16 over 16. Uitslover de voor de bankzitters en Samuel Welten. En die Samuel die heeft dan de WK-hit weer gemaakt. De leeuw komt eraan. Dat hoor je ook in de reclame. Dus hij heeft zichzelf weer goed op de kaart gezet. En de bankzitters ook. Die waren toevallig afgelopen weekend allebei te zien op de Landgraafse tentfeesten. De bankzitters deden dat alleen afgelopen zaterdag. En Samuel was er afgelopen maandag. Dus hebben het duet volgens mij niet samen kunnen doen. Ik ben er niet geweest. Maar ja, het zijn wel twee grootheden als het gaat over de Nederlandstalige muziek van dit moment, zeg maar. Heb je het gehoord? Heb je het meegekregen? De terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk is een feit. Hij gaat op SBS6 een programma maken. Later gaat hij het over Amerika hebben met Shurma Rouse. Die heeft hem daarvoor gevraagd. En Shurma die maakte ook onder andere de theatershows met hem. Ik heb het vorig jaar mogen aanschouwen, het Openluchttheater in Valkenburg. Absoluut de moeite waard, leuk. Daar was Beppie Kraft ook nog bij. En die is daarna in Tegelen daadwerkelijk ook aan de theaterline-up voor die dag toegevoegd. Op dat moment zat ze gewoon in het publiek. Maar Matthijs die was er. En ook Pablo van der Poel was er natuurlijk van De Wolf. Shurma was er. Angela Groothuizen was er. En uiteraard Sven Vigier. Sven Hammond, die was er ook. Dus het was leuk. Maar ja, het gaat dus toch gebeuren. Matthijs terug op tv. Dat zal later dit jaar gaan gebeuren bij SBS 6. Bij RTL lukte het dan niet. Dus dan gaat het bij SBS goed komen. Dat is toch mooi. Vrienden, het is vrijdag. Onderweg naar een weekend. Hopelijk heb je er zin in. Denk er even aan. Het is gewoon 2 dagen, hè, deze week. Niet dat je denkt maandag van, oh, extra dagje, prima. Nee. Gewoon morgen, zondag en maandag keep on the good work. Alsof er niets aan de hand is. De vrije dagen zijn voorbij. Je moet nu gewoon je eigen verlofkaart aanspreken. Ja, ik vind het een heel gekke gewaarwording. Maar dat is wel wat het is. De middagshow hoor je elke maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6 hier bij het mooie Radio BNT. En ik liet het je net al eventjes weten. Ja, dit is misschien een beetje emotioneel. Maar het is de laatste van mij inderdaad. Ja, dat is inderdaad een feit. Zo dadelijk hoor je Daddy Yankee naar deze van Jason Derulo. Take You Dancing in de middagshow.

genieten, lekker lang luisteren liedjes binnen. Ik heb een hele mooie geselecteerd voor je, zowel uit de jaren 80. Dan weet je dat in ieder geval. Daddy Yankee en Dura, een grote hit in 2018. Zomerhit was dat destijds. Is 8 jaar geleden, vrienden. Zo snel gaat de tijd. Dit is Radio BNT op vrijdagmiddag. Mijn nummer 29.

0: Juist, dat is de identiteit. Hallo Rolf, je stuurt een berichtje naar radiobnt.nl en je wilde een leuke maximaal genieten horen. Het is een soortement van eendagsvliegen de jaren 80. Hoewel die eigenlijk daarna nog wel heel veel liedjes heeft uitgebracht, hoor, deze man. Je hoort hem zo dadelijk. Het is nog een halve minuut voor 4:30. We kijken even naar het weer. Code geel is van kracht vanaf 4:00 hedenmiddag met kans op zware regen, onweer en hagelbuien in Nederland. Naar een tropische temperatuur van 32 graden gaat het dan een beetje sneller naar beneden, ook qua temperatuur. Morgen dan wordt het ook weer een mooie zonnige dag, maar ook morgenmiddag weer kans op buien. Voor wat het waard is.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons-wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsfondsen in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Pirke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de gasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De gasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigde op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks-PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. En vanmiddag kunnen er ook nog zware onweersbuien ontstaan. Files met de meeste vertraging momenteel op de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij Kerkdriel 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 14 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel met een vertraging van een half uur. Half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum door 19 kilometer file tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. En op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: King uit 1985, dit is Love and Pride.
1: Maximaal van 12 inch.
5: I'm taking it round the world. The world.

Ah, ik kreeg net een berichtje. Is er morgenavond een party night? Nee, helaas. Ja, doet mij pijn, maar het gaat morgen even niet lukken. We hebben er vorige week en de week daarvoor twee gehad. Hè, dus twee voor de prijs van één. Er komt alweer een party night aan binnenkort, hoor. Dus ik ga je daar wel tijdig over informeren. En ik niet alleen, dat gaan we allemaal wel doen, dan denk ik hier. Dus houd de radio de halve lekker hier. Rick Astley, Together Forever, is dat wie wij zijn? Is dat Radio BNT?

0: Fry, 1985. Rolf, dankjewel voor het sturen. RadioBNT.nl. En ja, dit was eigenlijk de enige hit. Daarna kwam Alone Without You, heeft hij nog uitgebracht. En The Taste of Your Tears. Ook een erg mooi liedje trouwens. Moet je maar eens even checken als je aan het Spotify bent of zo. Dan kom je hem daar vanzelf wel tegen. Alone Without You and The Taste of Your Tears. Paul King, zanger van King. En ja, dit was een hele dikkerd uit 1985. Gaan we straks nog eentje doen, om 17:30. Grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een leuk idee hebt voor een lekkere lange uitvoering. Een 12-inch, dan laat maar van je horen via RadioBNT.nl. Of via Facebook, of via Instagram. Je kunt ons waar dan ook ter wereld gewoon lekker vet bereiken. Vrienden, ik ga straks mijn nieuwe podgasten teasen. Het wordt er eentje, dat wel, maar het is een dame. Dus die hier vanaf morgen online staat. Dan weet je dat in ieder geval. En, oh ja, we hebben het natuurlijk ook nog heel eventjes over New Music Friday. Want het is wel de vrijdag waarop nieuwe muziek is uitgebracht. En ja, daar moeten we natuurlijk wel heel eventjes op een of andere manier toch aandacht aan besteden.
1: Dit is de middag van BNT. Met Roger Schepers.
0: En de Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants.

TNT, vrienden. En als je vanavond naar SBS kijkt, naar Vandaag Inside, 9:30. Programma van Wilfred Gené, Johan Derksen, René van der Grijp. Dat is de afgelopen 2 weken live uitgezonden vanaf Curaçao. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Dat waren 2 mannen die dat mogelijk hebben gemaakt, Cor en Don. Dus daar hebben ze het ook heel vaak over. En zij reizen langzamerhand weer terug naar Nederland. Want komende maandag, dan is Helene Hendricks op Curaçao. En die gaat de Oranje Zomer presenteren. Dat is wel leuk, ze hebben wat mensen laten invliegen. Job Knoester was er gisteren, de advocaat. Raymond Mens. Dave Maasland, het cybermannetje. Als je wel eens kijkt, dan weet je waarschijnlijk waar ik het over heb. En Valentijn Driessen natuurlijk. De zure bom himself. Wat kan die man negatief zijn, zeg. Maar het is natuurlijk ook wel een rol waar hij in zit, hè. En we feliciteren natuurlijk PSV met het beste gras van Nederland als het gaat om de Eredivisie. Mooi is dat, het stadion in Eindhoven. Men kon punten geven. Je hebt het bij Duncan gehoord in het nieuws. En dat is dan bijzonder dat dat in ons mooie gebied zit, in Brabant. Leuk, gefeliciteerd. Mooi is dat. Telstar hebben het slechtste gras. Ja, dat is dan weer heel vervelend. Maar die hebben wel afgelopen weekend weer gewonnen, dus ja, hè? Ja. Hoe zeggen ze dat? De eens en dood? Nee, ja, goed, het kan. Het kan vriezen, het kan dooien. Dit is de middagshow, vrienden. Als je ons net gevonden hebt en je denkt bij jezelf, goh, een leuke radiozender, daar moet ik wat mee. Ja, zet hem lekker vast. Dat kan op DHB Plus natuurlijk in heel Limburg en Brabant. En het zou ook leuk zijn als je mensen tegenkomt vanavond. Misschien bij de hockey of in de gym of gewoon gezellig bij de buren of zo waar je op bezoek gaat. Praat even over Radio BNT. Heb het daar even over. Heb het daar bij de koffieautomaat even over. Maak het even bekend. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Met de leukste programma's. Zoals daar zei de ochtendshow tussen 7 en 10 elke maandag tot en met vrijdag. Erik Kreutzer maakt je wakker met je favoriete Word Wakker plaat. Je favoriete top 3. Het laatste shownieuws het eerst op de radio. Tussen 10 en 12 is de radio van jou. Jij met je werkcollega's kunnen een leuke lijst met liedjes samenstellen. Die sturen naar radiobnt.nl. En hoor jullie favoriete muziek, waardoor jullie wellicht beter functioneren op je werkplek terug in de baasentijd. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur 's ochtends. Duncan in de middag vanaf 12 uur. En ondergetekende tussen 4 en 6 in de Radio BNT middagshow. En de maandagavond hebben wij nog ene Raoul Moreau, die de ethisch een beetje tentoonspreidt middels het Radio BNT ethisch café. Maar er komt uitbreiding, vrienden. Er komen collega's bij, er komen programma's bij. BNT wordt groter dan je denkt. Hebben we een dansvloer? Die hebben wij. Dance Across the Forest, dit van Jimmy Ballhorn.

Het is 7 voor 5 op Radio BNT. De Demens Fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Episode 2 zo dadelijk na 5 uur. Met je favoriete maximaal genieten. Lekker lang luisteren uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Kom maar door via radiobnt.nl. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Ik ga mijn nieuwe podcast bij je introduceren. Ja, ik ga vast even teasen wie er morgen komt. Hoor je binnen nu en ongeveer 3 kwartier. Zo dadelijk Robert Vriezen. En de laatste nieuwsupdate op de radio uit midden jaren 90. TLC en Waterfalls. Hoe toepasselijk.

0: door BNT.
1: BNT.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AHA Barbecue Saté en Chasselik, nu 1% gratis. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Voor slechts €3 had jouw reclame hier kunnen zitten. Maar €3. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt €16 miljard aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda Bergen op Zoom. Tussen Zeggen en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Roger Schepers.

5 uur op 29 mei. Miss Independent van Nio opende deel 2 van de Vrijmibo middagshow met bitterballen en bier. Het zijn donderbitterballen, vrienden, want ja, code geel. Hè? Co is langs geweest. Welke co? Code geel. En die zorgt ervoor dat er zware regen, onweersbuien en hagel naar beneden komen. Na een tropisch warme... Ja, hoe zeg je dat? Benauwde temperatuur van 32 graden, zeg maar. Dat is er wat gebeurd. Welkom bij het laatste uur van de laatste middagshow van mij op Radio BNT. En wat gaan we doen? Maximaal genieten, lekker lang luisteren, uitzoeken. Dat mag jij althans doen. Als je een goed idee hebt, kom maar door. Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat hem even achter via radiobnt.nl of via Facebook of Instagram. Dan is je binnen een half uurtje op de radio. Het is mijn nieuwe podcast. En voor de rest, ja, is het vooral ook vrijdag. Vrijdag, de dag waarop we de week afsluiten en het weekend instappen. Ik heb gemerkt de afgelopen anderhalve dag dat weekend al een beetje naar de deur aan het krabbelen was. Heel voorzichtig. Dat komt omdat we zoveel vrije dagen achter de rug hebben, vrienden. Nou moet je je verlofkaart aanspreken. Het is qua vrije dagen op. Het komt nu gewoon op je eigen vakantie aan, dat je het even weet. Hè. Als je ons wilt bereiken voor alles wat je kwijt wil, Facebook, Instagram of @RadioBNT. Je weet het, Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via RadioBNT.nl. En daar kun je ons ontvangen, daar kun je ons horen. En wees ambassadeur, hè. Maak reclame voor ons, alsjeblieft. We vinden dat zo leuk als je dat...

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Goedemiddag, Radio BNT. Altijd lekker van vinyl.

zanger Richard Page, die solo natuurlijk ook wat liedjes heeft opgenomen nadat hij met Kyrie Is This Love en deze mega hit drie liedjes scoorde van het debuutalbum Welcome to the Real World in 1985. Wat een jaartal, hè, 1985, mijn god. Mr. Broken Wings op Radio BNT. Het is zo grappig dat je het schrijft als MR. En dan M-I-S-T-E-R. Als in Mr. Dus niet twee keer hetzelfde. MR. M-I-S-T-E-R. Zo wordt het geschreven. En daarvoor hoorde je Stella Lefty in Boston. Goeie plaat trouwens. En ja, blijkbaar is er dus niet zoals Udo Lindenberg ooit zong met de eerste trein naar Zandvoort. Maar met de eerste trein naar Boston vertrokken. Ja, dat is natuurlijk wat er gebeurd is. Eens even kijken. Nou, Udo Lindenberg die maakte daar trouwens een Duitse versie van. En Willem Duin heeft dat vertaald, de eerste trein naar Zandvoort. Zo zal het, ja, niet anders. Ja, sorry hoor, af en toe dan moet ik mijn eigen hersens ook eens even pijnigen. Want dan klopt het ook niet allemaal helemaal meer. Ja, als je voornemens was een barbecue'tje aan te steken vandaag. Weet ik niet, want Co is in de buurt, hè? Dan weet je dat. En dat kan positief dan wel negatief uitpakken. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Vandaag daalt de temperatuur naar een graad of 15. Rond een uur of 11 vanavond wordt het rustig. En morgen dan hebben we ook weer een zonovergoten dag. Waren er niet dat er 's middags weer kans is op buien. Zware regenval, hagel en windstoten. Dat klinkt alsof je opgetild wordt en helemaal naar de andere kant van de wereld geblazen wordt. Maar dat kan ook allemaal wel meevallen. Laten we daar maar een beetje op hopen. Maar toch ook niet helemaal serieus nemen, zeg maar. Vrienden, New Music Friday. Ja, er is niet zo heel veel vandaag, maar er is één fantastische release. En die wil ik straks wel even noemen. Kan je daar niet, weet niet of ik er iets van kan laten horen. Maar ik wil het wel in ieder geval even noemen. Want dat is wel iets. Ja, het is eigenlijk niet zomaar iets. Ik kwam vorige week Fleming tegen. Even zo met hem gekletst. En zo. Ik zei, we hadden laatst een afspraak. Ik zei, waarom ben je die eigenlijk niet nagekomen, vriend? Waarom is dat zo? En hij zei,

0: Larsson.
1: Dat is lekker, hè, die kus op het einde. En die kusjes die allemaal in dat liedje zitten. Dat is ook een beetje wat is blijven hangen van Simarik van Tarkan, 1999. Wat een dikke vette hit werd dat, zeg, ineens. Wow, Tarkan, nooit van hem gehoord. En Simarik is het enige wapenfeit in de hitparade, maar er was

Afgelopen dinsdag de laatste dag van de eindexamens. En onder andere stond Turks op het programma van MAVO en HAVO. Dus misschien heb je je Turks op die manier weer een klein beetje kunnen ophalen. Het is 6 voor 5:30. Smakelijk eten. Dit is de middagshow.

Your Sky Full of Stars. Gebremixed door Avicii. Hoor de Coldplay op Radio BNT. En ja, dat is nog een hele dikke vette hit geworden. Maar volgens mij is alles wat Coldplay eigenlijk wel aanraakt een hit geworden. Dus ja, hè, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Hoewel de laatste tijd het een beetje laat afweten qua hits. Ik weet niet waar het aan ligt. Kan aan mij liggen. Nou, ik denk niet dat ik er iets mee te maken heb, maar goed. Het zou zomaar allemaal kunnen. Dus Radio BNT, vrienden met die oh zo lekkere middagshow. Hallo Erik Konjaerts. Zo dadelijk ga ik jou maximaal genieten, lekker lang luisteren draaien. En ook hier in Simpelveld, schrijft Erik, staat hij lekker keihard aan. En dat is ook precies wat het moet zijn. Het is

0: 6. Ja, nou, een beetje mooi op tijd, toch? We kijken eventjes naar het weer, vrienden. Op dit moment is het ja, een beetje donderslag bij heldere hemel. Er valt wat regen naar beneden. Regen, hagel, windstoten. We hadden 32 graden vandaag. En langzamerhand gaan die temperatuur dalen. Vanavond rond 11 uur wordt het wat rustiger en zal Co weggaan, Co de Geel. Want die is natuurlijk wel even geregeld voor vandaag. Vanaf 11 uur zakt de temperatuur naar graden 15, 16. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook gewoon lekker warm, maar in de middag ook weer kans op buien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten, zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsvondsten in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Peerke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de grasmat van het Philips Stadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De grasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigt op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land vanmiddag en vanavond kans op zware onweersbuien. Op de wegen in onze regio 200 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 18 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Zaltbommel. Vanaf Culemborg 12 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 11 kilometer file en 20 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nu 10 kilometer file. Want een ongeluk houdt daar twee rijstroken dicht. Vertraging nu al een half uur. Half uur extra heb je ook nodig op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en Heerlen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeer.

Erik Konhard, stuurde hem en wilde hem graag horen. Gonna Get Alone Without You Now, Viola Wills in de 12-inch versie. 5 minuten en 1 seconde. En volgens mij was dat wel een geremasterde versie. Al is natuurlijk eind jaren 70, begin jaren 80 een dikke vette hit geweest. En If You Could Read My Mind was die andere van, hè? Up on the Roof heeft ze ook nog gehad. Viola Wills, ja, lekker. Wel goed om deze aan te vragen. Maximaal genieten, lekker lang luisteren, Erik, dankjewel. En laat hem in Simpelveld ook lekker keihard aanstaan. Radio BNT, 11 over half 5. Donna Summer draaiden we daarvoor. En dat liedje dat heette This Time I Know It's For Real. Draaiden we niet zomaar, want vanavond treedt Donna's Hot Stuff op, namelijk in het PLT in Sittard, in het Toon Hermans Theater al daar. En dat zijn de winnaars dan weer van de tribute Battle of the Bands. En ik denk, ja, dan doen we even een Stock Aitken en Watermantje van hogerhand, zeg maar. Dus dat was die van Donna Summer dan.

0: Running.
1: Let's get it started van de Black Eyed Peas op Radio BNT. En ga je zo dadelijk wat anders laten horen. Suzanne en Freek staan voor je klaar namelijk, met Halverwege. Nou ja, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want het lijkt dan alsof deze show klaar is. Maar dan had ik hem eigenlijk om 5 uur moeten draaien. Dat was een beetje halverwege. Maar dat is niet zo. Het is een New Music Friday, vrienden. Ook dat. En dat mogen we ook met z'n allen niet vergeten. En dat betekent dat er nieuwe muziek uitkomt. Baby Rexha heeft een nieuwe single. Die is geremixed door David Guetta. Maar ik kan een hele hoop liedjes uit gaan noemen, op gaan lezen die uitgekomen zijn. Gaan we niet allemaal doen. Eén hele belangrijke release, namelijk 20ste studioalbum van Sir Paul McCartney. The Boys of Dewing Lane. Dat is eigenlijk toch fantastisch dat die man dat nog steeds doet. Ik laat je een klein stukje horen van de openingstrek.
2: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: is een luistersessie geweest van dat album. Met Paul McCartney erbij. Ik weet dat Jorik van Noorden, die zat ooit in een bandje. Die is daarbij geweest. En ik heb hem daar uitgebreid over horen praten. Ja, dat moet fantastisch geweest zijn. Paul zat er gewoon heel serieus, heel rustig bij. Zo van, nou, laat maar komen, zet maar op. En dan onderga ik het wel allemaal. Zijn meest persoonlijke album ooit. Een beetje terugblikkend op zijn, op zijn leven. Wat hij allemaal heeft meegemaakt, ook in de jeugd. Het is een breed album. 20e studioalbum van Sir Paul McCartney, vandaag uit. En ik wil je er even een stukje van laten horen in het kader van New Music Friday.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 105 online en 106 komt erbij. De meest recente is van afgelopen zaterdag. En dat is Mr. Top 40, Erik de Zwart. Mooi gesprek met hem gehad over muziek, over treinen, over trams. Hij is trambestuurder. Ik heb één keer per ongeluk tramchauffeur gezegd. Oei. Of machinist, geloof ik dat ik zei. Nee, het was trambestuurder. En sorry Erik, excuus. Maar leuk gesprek geworden. Hij wordt volgende maand 69. En het gaat eigenlijk heel erg goed met hem. Is niet zo van de podcast, maar heeft toch met mij een mooi gesprek opgenomen. Dus dat is bijzonder. Maar dan, vrienden. De nieuwe podcast van morgen. Het is een zij, heb ik gezegd. En vanaf morgen kun je het hele gesprek beluisteren, wat erg leuk is. Onlangs dat ze op een kerkrade, daar heb ik ontmoet. En ze is bezig met een tour. En je gaat het allemaal vanzelf meemaken vanaf morgen online. Volg de podcast en je krijgt een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. Deel het met je eigen social netwerk. Zou ik leuk vinden. Vanaf morgen kun je luisteren naar niemand minder dan Birgit Lewis.

0: 9.
1: Ah, dat was hem al, zie je. Dat heb je met zo'n plaat. Die houden gewoon halverwege ergens houden die op. Suzanne Freek, halverwege 7 voor 6 op Radio BNT. Morgen dus online te checken voor iedereen die het horen wil. In de podcast, deze dame.
2: Hallo allemaal, dit is Birgit Lewis en je luistert nu naar Rocher Schepers.
1: Leuk hè? Ja, dat is toch leuk. Vrienden, we moeten toch even iets hebben aan het hart. Want ik heb natuurlijk gisteren al geroepen, morgen, de laatste middagshow van mei. Ik heb het vanmiddag een aantal keren geroepen. En dit was hem inderdaad, de laatste middagshow van mei op Radio BNT. En ja, dat voelt een beetje gek. Is een beetje raar allemaal. En ik kreeg daar ook wel berichtjes over van... Hey, wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er? Ja, het is de laatste middagshow van mij. Dat is, daar kan ik niks aan doen. Heb ik ook verder niet bepaald. Dat ligt gewoon puur aan de kalender, want het is maandag gewoon weer juni. Dus maak je geen zorgen. Ik wens je een goed weekend. Geniet er lekker van. En anders moeten we misschien in therapie als dat helemaal niet gaat lukken. Ik laat je alleen met Armin van Buuren. Tot maandag!

0: BNT.
1: BNT.
0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Hey, mannen.
10: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
20: In het stationsgebied, de Middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort geldt tot en met komende zondag de 31ste een noodverordening. Dat laat de gemeente weten op haar website. Het gebied is al sinds gisteren een veiligheidsrisicogebied na incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Hongarije krijgt €16 miljard aan EU-fondsen, dat zegt de voorzitter van de Europese Unie van der Leyen. Dat melden ze samen met de nieuwe Hongaarse premier Magyar in Brussel. Een belangrijke belofte van de Hongaarse president was dat hij miljarden aan bevroren EU-gelden zou vrijgeven door hervormingen door te voeren. Het leven in Duitsland was in mei 2,6% duurder dan een jaar geleden. De inflatie was lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9% meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder andere door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp, waardoor tanken goedkoper werd, en een daling van de energieprijzen. Het plan van Israël om een groter deel van de Gaza-strook te bezetten is uitermate zorgelijk. Dat zegt minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het past volgens hem niet binnen de afspraken die zijn gemaakt over het staakt het vuren. En dan het weer. De komende uren kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en windstoten. Rond 11 uur wordt het rustiger en vannacht koelt het af naar 15 graden. Morgenmiddag veel zon en het blijft droog en dan een graad of 25. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: 100%.
1: Radio BNT. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsvondsten in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Pirke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de grasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De grasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigt op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar

als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen 6 partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Day. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ik wil sneller naar de winkel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. China bouwt in stilte aan een groot nieuw kernwapencomplex. Dat blijkt uit nieuwe satellietbeelden die zijn geanalyseerd door internationale experts. Volgens onderzoekers wil China zijn nucleaire afschrikking fors uitbreiden, zodat het land ook een grote aanval zal kunnen overleven. De Verenigde Staten noemen de snelle groei van het Chinese kernwapenprogramma al langer een veiligheidsrisico. Een groep van 6 mensen heeft de afgelopen nacht een moskee in Rotterdam bekogeld met bierflesjes en vernielingen aangericht. Ook werd tegen het gebouw geurineerd. Volgens de moskee voelden de aanwezigen zich ernstig bedreigd. Burgemeester Schouten noemt de aanval onacceptabel en roept getuigen op zich te melden. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. En Zandvoort heeft voor drukke stranddagen een noodverordening ingesteld vanwege overlast, vechtpartijen en agressie. De politie en handhaving mogen daardoor sneller ingrijpen tegen groepen die voor onrust zorgen. De maatregel geldt dit weekend voor het strand, de boulevard en het stationsgebied. Volgens de gemeente moet voorkomen worden dat de situatie opnieuw uit de hand loopt tijdens het warme weer en de verwachte drukte. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Er is een grote onrust in de Limburgse drugsonderwereld, waar een nieuwe bende het gat probeert te vullen dat twee grote drugsproducenten na een arrestatie in 2024 achterlieten. Zo schrijft de Limburger vandaag. Blijkt ook uit politieinformatie na een inval in een loods in Landgraaf, waarbij ruim 300 kilo speed is gevonden. Volgens informanten is de markt in synthetische drugs een klein ons-kent-ons wereldje. De nieuwe kopman, die vanuit het buitenland opereert, wordt gelinkt aan eerdere drugsfondsen in Hoensbroek en aan het netwerk van de beruchte Brabantse drugsbaron Peerke S. uit Eersel. De politie kwam de bende op het spoor door een handlanger te schaduwen die inmiddels vastzit. Spelersvakbond VVCS heeft de grasmat van het Philipsstadion in Eindhoven uitgeroepen tot het beste veld van de eredivisie. De afgelopen 11 jaar ging Feyenoord er stevast met deze prijs vandoor, maar de Rotterdamse Kuip moet dit seizoen genoegen nemen met de tweede plaats. De wekelijkse beoordeling wordt ingevuld door de aanvoerders van de uitspelende clubs, die na elke speelronde een cijfer tussen de 1 en 5 geven. De grasmat van PSV kreeg een gemiddelde score van 4,53. De mat van Ajax eindigde op de derde plaats, terwijl het veld van Telstar als slechtste werd beoordeeld. En de nieuwe coalitie in Heerlen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2026-2030 gepresenteerd. De samenwerking tussen zes

partijen, waaronder de oudere partij, SP en GroenLinks PvdA, zet volop in op een sociaal en veilig Heerlen. Een van de belangrijkste speerpunten is het behoud van een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en geboortezorg in de stad. Daarnaast start de gemeente een woningbouwoffensief. Om door te groeien naar 100.000 inwoners moeten er tot 2050 minstens 7.000 woningen bijgebouwd worden. Het al bestaande langdurige hulpprogramma voor Heerlen Noord blijft topprioriteit. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Santé. Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Met de trein naar Parijs voor een paar tientjes klinkt aantrekkelijk, maar je moet wel wat tijd meenemen. Vanaf december gaat de nieuw rechtstreekse trein van GoVolta rijden tussen Amsterdam en Parijs. De rit duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Daar staat tegenover dat tickets al vanaf €19 verkrijgbaar zijn. In Japan verdwijnen er in rap tempo steeds meer inwoners. De bevolking is in 5 jaar tijd met ruim 3 miljoen mensen afgenomen. Vooral doordat er minder kinderen worden geboren en de bevolking snel vergrijst. Volgens de Japanse overheid komt de economie daardoor steeds verder onder druk te staan. Het land probeert al jaren jonge gezinnen te stimuleren om meer kinderen te krijgen. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. En in Rotterdam zijn mensen in een moskee flink geschrokken van een aanval van een groep van 6 personen. Er werden bierflesjes naar het gebouw gegooid, vernielingen aangericht en tegen de gevel geplast. Op dat moment waren er nog geen bezoekers aanwezig. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel. De politie onderzoekt de zaak en zegt dat de verdachten duidelijk op camerabeelden staan. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een moment waarop Curaçao zich aan de wereld laat zien. Voor veel Nederlanders voelt corona nog steeds als gisteren, maar vandaag begonnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die moet onderzoeken hoe besluiten tijdens de pandemie tot stand kwamen. Deskundigen en oud-bewindspersonen werden bevraagd over de eerste maanden van de crisis. Daarbij staat centraal hoe die keuzes achteraf moeten worden beoordeeld. Wie goedkoop met de trein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. En ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege hun geloof kunnen binnenkort toch weer strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie draait ermee een besluit van vorig jaar terug. Aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstelling van de leerplicht flink heeft aangescherpt. Daardoor krijgen veel ouders straks waarschijnlijk geen verlenging van hun vrijstelling meer. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Day. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor twee... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, mannen.
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet die investering helpen om nieuwe producten sneller op de markt te brengen. Op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. En wie goedkoop met het terrein naar Parijs wil, krijgt er vanaf december een nieuwe optie bij. De maatschappij GoVolta gaat rechtstreeks rijden tussen Amsterdam en de Franse hoofdstad. De reis duurt ruim 7 uur en is daarmee een stuk langzamer dan de Eurostar. Er staat tegenover dat kaartjes al vanaf €19 worden aangeboden. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leed.

0: door BNT. BNT.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het. De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Amsterdam blijft steeds meer toeristen trekken. Vorig jaar werden opnieuw meer overnachtingen geboekt dan het jaar daarvoor. In totaal ging het om bijna 24 miljoen overnachtingen. Opnieuw een record. Ondanks maatregelen om het toerisme af te remmen, blijft Amsterdam wereldwijd populair. De groei vlakt wel iets af. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam Donald Trump weer van het Kennedy Center in Washington moet verdwijnen. Volgens de rechter kan zo'n naamswijziging alleen door het Amerikaanse congres worden goedgekeurd. De naam van Trump was eind vorig jaar toegevoegd nadat medestanders van hem het bestuur hadden overgenomen. Het Kennedy Center gaat in beroep tegen de uitspraak. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat onder meer om slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden. De dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. En op Curaçao staat alles in het teken van het komende WK voetbal. In Willemstad kleuren gebouwen, bruggen en straten blauw voor een groot supportersfestival rond het nationale elftal. Voor het eerst in de geschiedenis doet Curaçao mee aan een wereldkampioenschap voetbal. Op het eiland overheerst vooral trots. Veel inwoners zien de WK-deelname als een kans om Curaçao aan de wereld te laten zien. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een stevige onweersbui met hagel, zware windstoten en veel regen. Later trekken die buien weg naar Duitsland en wordt het droog. Het wordt vanavond zo'n 10 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: hebben. I'm a fireball.
1: Radio BNT.
2: Waar muziek je raakt.
1: Radio BNT.
3: Turn the lights off, baby.

0: is de nieuwsupdate.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemer